0: Tussen Stroe en Hoevelaken, daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Yeah, yeah.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera paraat. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Door de afgesloten A12 is het druk. Dat merk je ook op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, beste luisteraar. U bent weer hartelijk welkom bij ons programma op de drempel van de zondag. Wij, Henk, Schipper en Rienus zitten er weer klaar voor om u een uurtje blij te mogen maken met de allerbeste blijde boodschap die er is. Daar kan Prinsjesdag niet tegenop. Trouwens, van die plannen van jongstleden Prinsjesdag, daar word je ook niet zo blij van hoor. Dominee van der Spoel uit Harderwijk heeft als thema van zijn overdenking verlangen naar de Here, naar aanleiding van Psalm 27. Verlangens hebben we allemaal, ontelbare verlangens. Maar nu dat verlangen naar de Here God, we horen er straks vast meer over. Henk heeft de knoppen in handen en uw presentator is Rienus Verheij. En dan beginnen we maar eens met een lied wat van dat verlangen uitzingt. Psalm 84, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, zo zingt de dichter.

We zeiden het al bij de intro. Wat leven er niet allemaal voor verlangens in ons hart? En dat komt omdat we het ware geluk kwijt zijn. We hebben een gat in ons hart, hoorde ik eens zeggen. En dat gat is ontstaan toen onze voorouders niet luisterden naar hun schepper, maar gehoor gaven aan de aartsleugenaar, de duivel. En nu proberen we dat gat te dichten met allerlei hulpmiddelen die er zijn op de wereld. Maar alleen de Heer Jezus kan dit gat dichten. Neem de wereld, geef mij Jezus.

Als je als kind vroeger jarig werd, had je vaak een verlanglijstje. En als dan bijvoorbeeld je oma of je tante zo tegen de tijd dat je jarig werd vroeg, heb je nog een verlanglijstje? Nou, dan had je natuurlijk wel. Niet dat je alles kreeg wat erop stond, maar toch. Je zag uit naar je verjaardag, of niet? Nu had David, die Psalm 27 gemaakt heeft, ook één verlangen wat bovenaan zijn lijstje stond. Hij wilde altijd bij de Heere God zijn. Want, Heere, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Nu zullen we het zo wel horen in de meditatie van dominee van der Spoel, dat David, toen hij Psalm 27 dichtte, in een soort strijd verwikkeld was. Hij had verschillende vijanden. En dat kan zomaar ook in ons leven gebeuren. Mensen die het niet zo goed met ons voor hebben. Vijanden is misschien een groot woord, maar tegenstanders ontmoet je allemaal wel een keer in je leven. Maar denk ook eens aan de mensen in de landen waar ze niet openlijk hun geloof kunnen belijden. En als ze dan Psalm 42 kennen, zingen ze zeker wel eens: het hijgend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, we noemden net de geloofsvervolging. Nou, als je het over vijanden hebt, ze zullen je maar in een stalen container stoppen met een aantal mede-christenen bij een buitentemperatuur van 40 graden Celsius. Iedereen zou het blad van Open Doors moeten kennen en lezen. Dan zijn wij hier in het Westen mooi weer christenen. Moeten we dan verlangen naar verdrukking? Verre van dat. Laten we God danken dat we in vrijheid leven en ons geloof mogen beleven.

En dan gaan we eerst maar eens luisteren naar dominee van der Spoel uit Harderwijk, die met ons gaat mediteren over dat ware verlangen. Voor de meditatie uit hoort u een paar versen van Psalm 27. En na de meditatie klinkt het mooie lied Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. We wensen u een open hart en luisterend oor toe.

En vandaag denken we met elkaar na over Psalm 27. Ik zal met jullie lezen uit Psalm 27, vers 1 tot en met vers 6. Staat boven van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden en mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, ze vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn en al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak, de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Als ik aan u zou vragen, waar verlangt u op dit moment het meest naar? Stel dat u bijvoorbeeld één ding aan de Heer God zou mogen vragen, wat hij u ook zou geven. Wat is dat dan? Salomo, koning Salomo, kreeg die vraag ook toen hij koning werd. Toen vroeg de Heer, vraag maar wat je wil en je zult het ontvangen. En Salomo wist, ik ga straks een koppig volk leiden. Wat ik nodig heb, Heer, zei hij, is wijsheid. Wat heeft u nodig voor uw leven, vandaag, nu op dit moment? Ik denk dat u van alles kunt noemen. Dat er heel veel dingen zijn dat u zegt, nou, als ik dat zou hebben, als dat zou gebeuren, dan zou ik gelukkig zijn of dan zou het goed gaan met me. Maar weet u wat mij is opgevallen in gesprekken met mensen hierover? Dat er vaak een laag onder zit, onder onze verlangens, onder de dingen die we opnoemen. Ik zou graag dit, ik zou graag meer van zus of beter zo. Dat onder al die, zeg maar, eerste verlangens die we hebben, dat er vaak nog een laag onder zit. Dat is bij David in ieder geval ook zo. Kijk, David is in Psalm 27 op de vlucht voor koning Saul. Hij moet rennen voor zijn leven. Saul heeft een speer naar hem gegooid. En Saul weet dat David een zalving van de Heere heeft ontvangen. En daar is hij zo jaloers op, dat hij niet anders meer wil dan David doden. Dus David vlucht voor zijn leven, voor de koning van Israël. En dan zingt hij een aantal psalmen. Een aantal psalmen gaan over wat hij dan meemaakt op zijn vlucht en hoe hij zich voelt. En dan merk je in Psalm 27, in het stukje wat we gelezen hebben, dat onder zijn verlangens, onder de dingen die hij nodig heeft, hij heeft eten nodig, drinken nodig, hij heeft hulp nodig om verborgen te blijven. Daaronder zit angst. Hij heeft het over wie zou ik vrezen, voor wie zou ik bang zijn. Hij heeft steeds over de trekt een leger tegen me op, maar ik wil onbevreesd zijn. Dus hij kent heel goed angst en vrees, juist op dit moment in zijn leven. En dan, als hij zo aan het heen en weer fladderen is, dan kan ik me voorstellen dat ook David heeft gedacht, als ik nou maar meer soldaten had, als ik nou maar meer hulp had, als ik nou maar van Saul af was, dan zou ik... Maar dat is niet het geval. David beseft dat er onder alles wat hij nodig heeft, onder al die verlangens die hij zou kunnen opnoemen, dat daar één verlangen nog veel dieper onder zit. En dat klinkt in vers 4. Ik vraag aan de Heere één ding. Dit is het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Dit is wat David wil. En dan zegt hij erbij, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Wat bedoelt David? Nou, dit is waar hij naar verlangt, om voor altijd bij de Heere God te zijn. Er staat hier, wonen in zijn huis, hem ontmoeten in zijn tempel. Nou is het bijzondere dat er in de dagen van David nog helemaal geen tempel was. Want koning Salomo, zijn zoon, mocht de tempel bouwen. David had te veel bloed aan zijn handen. Hij heeft al het materiaal bij elkaar gebracht, maar nee, hij heeft hem niet gebouwd. Dus wat bedoel

Voelt David als hij zegt wonen in het huis van de Heer, hem ontmoeten in zijn tempel, dan bedoelt David, ik wil thuiskomen bij God. Ik wil in zijn nabijheid zijn. Dat is wat ik het echt nodig heb. Ik kan heel veel dingen opnoemen waardoor ik gelukkiger zou worden, maar ik weet dat dat maar tijdelijk is. Dat dat maar ten dele is, dat het vaak gebroken is, wat wij mensen voor elkaar kunnen betekenen. Maar er is er één die mijn leven in zijn handen houdt. En dat is mijn hemelse Vader, dat is de Heere God. En daarom heb ik maar één verlangen. Hij verlangt om bij God weer thuis te zijn. Hij noemt dat het huis van de Heer, de tempel van de Heer. Maar hij bedoelt thuiskomen bij de Heere God. En dan moet ik altijd denken aan de verloren zoon. Het is een bekende gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En dan gaat het over een zoon die, een vader had twee zonen, zegt de Heer Jezus. En de ene zoon, de jongste, die pakt zijn boeltje, die eist zijn erfdeel op en die gaat er vandoor. En dan maakt hij alles op en dan zit hij uiteindelijk bij de puinhoop van zijn leven, zit hij dan bij de varkens. En dan heeft hij maar één verlangen op dat moment. Eén ding zou die jongste zoon kunnen zeggen met David. Eén ding verlang ik. Het enige wat ik verlang is weer wonen in het huis van mijn vader. Weer bij mijn vader zijn. Want hij beseft dat niets in de wereld hem gelukkig heeft gemaakt. Hij heeft zijn geld uitgegeven aan eten, drinken, feesten, aan hoeren, aan Jan en alle man. En het heeft hem niet gelukkig gemaakt. En dan beseft hij er ze maar één. Waar ik echt thuis kan zijn. En dat is bij de Heere God. En dat is wat David hier ook bezingt. Ik wil zo graag heel dichtbij u zijn. Waarom? Staat erbij. Om de liefde van de Heere te aanschouwen. Wat gebeurt er als je terugkeert naar de Heere God? Wat gebeurt er als je in je gebed vraagt, Heere, mag ik alstublieft heel dichtbij u zijn? Mag ik met u, samen met u leven? U in mij, zegt Jezus, jij in mij en ik in jou. Heere, mag ik zo bij u zijn? Weet je wat er dan gebeurt? Dan aanschouw je de liefde van de Heere. Wat gebeurt er dan? Nou, dan besef je dat er één is die jou door en door kent. Die zielsveel van je houdt en zijn zoon voor jou gegeven heeft. En die niets liever wil dan dat je bij hem thuis komt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u en ik ben het niet waard. En die vader zegt niks. Het enige wat die vader zegt is feest. Want mijn zoon was verloren en is weer gevonden. Hij was dood en is weer levend geworden. Dat is wat thuiskomen is bij de Heere God. Dan kom je thuis zoals ik vroeger bij mijn moeder thuis kwam. Ik studeerde en dan kwam ik in het weekend. Kwam ik dan met een plunjezak vol vieze was, kwam ik dan thuis. En dan stond mijn moeder, die wist welke bus ik had genomen. Dan stond ze al klaar, dan stond de koffie stond klaar, lekkere koek stond klaar. Ik kwam de kamer binnen, ze pakt me beet, neemt mijn hoofd tussen haar handen, kijkt me even diep in de ogen, vraagt, hoe is het jongen, hoe is het met je? Ga lekker zitten. En ik werd verwend. Dat is thuiskomen. De Heere God, thuiskomen bij de Heere God betekent dat de Heere God zegt, hoe is het met je? Ik ken je, ik weet wat er speelt in je leven, kom maar bij me. Zo troost en bemoedigt God ieder die tot hem komt. Dat is thuiskomen. Dat is waar David naar verlangt. Het diepste verlangen van David is thuiskomen bij de Heere alle dagen van mijn leven om de liefde van de Heer te aanschouwen, om hem te mogen ontmoeten. En dat gun ik u vandaag ook zo ontzettend. Op deze zondag. Dat dit een dag is waarop u thuiskomt bij de Heere God. Waarop u in uw gebed tegen de Heere God zegt, Heer, hier ben ik. En mag ik heel dicht bij u zijn. Want u bent mijn diepst verlangen. Ik kan niet zonder u, ik wil niet zonder u. En dan mag je ervaren wat de Bijbel noemt de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat. Dan mag je echt ervaren dat de Heere God heel dichtbij is. En dat hij niet komt met verwijten wat je allemaal verkeerd hebt gedaan, maar dat hij zegt, ook tegen u, tegen mij, en wat David ook heeft ervaren, welkom thuis. Dat is wonen bij de Heere. Amen.

Dominee van der Spoel sloot zijn meditatie af met het vooruitzicht wat het betekent in ons leven als dat verlangen vervuld wordt. Dan schenkt God ons een vrede die alle verstand te boven gaat. En soms mogen Gods kinderen iets van die vrede ervaren. Mijn vrede laat ik u.

op het verlanglijstje van David, daar stond op 1, wonen in het huis van de Heere. En nu zijn er mensen die denken dus, dat betekent altijd in de kerk zitten. Nou, dat wordt hier niet bedoeld door David. Er was nog niet eens een huis van God. Dat moest zoon Salomo nog gaan bouwen. Maar David bedoelde om altijd in angst en nood op de Heere te mogen vertrouwen. En dan zingt hij in Psalm 3, ik zal vol heldenmoed, daarmee zijn hand behoed, 10.000 niet vrezen.

Ja, en dan, als het gaat over dat verlangen om te wonen in het huis van de Heere, staat het ook om uw en mijn verlanglijstje? Of zitten onze pinnen nog goed vast en diep in de aardse grond? Of denkt u zo terloops, zeker als we wat ouder worden, toch wel eens aan dat huis bij de Heer?

En weet je, Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Er is geen woningnood. Statushouders krijgen er geen voorrang, rijk of arm, blank of bruin. Als we daar een huis krijgen, niet met handen gemaakt, nou dan ben je met recht onder de pannen. Het is daar een land van louter licht.

Ja, en zo zijn we weer aan het eind gekomen van ons uurtje drempelen. We hopen dat die of gene er iets van meegenomen heeft. We schenken het bijzonder aan de luisteraars die het moeilijk hebben. En dat is niet altijd aan de buitenkant te zien. Daarom ook speciaal voor u en jou het lied Wees mijn leidsman. Trouwe heren, u krijgt een hartelijke groet van Henk en Rinus. En dan zeggen we maar weer bij leven en welzijn, tot horens. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg, hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderlisten. Storm. De kracht van de wind doet ons beven. De storm breekt uit, wind waait, het wolkenveld vooruit. Gieren en tieren. Meester, hoe kunt gij zo slapen? De storm, wij zijn in nood. Daar staat Jezus en spreekt tot de wind en de zee. Zwijg, wees stil en hoor de golven en winden gehoorzamen hem.

De wind en de zee, de wind doet mee. Met het ritme van de zee, kalmpjes golvend, brengt ze het water naar het zand van het strand. De zon doet mee, met het ritme van de wind en de zee. Als kristallen nemen de golfjes haar schijnsel mee uit zee naar het zand van het strand. De wind gaat over in onverschrokken woestheid. De kristallen moeten ruimen voor uit elkaar spattende witte pluimen, die woest worden neergekwakt op het zand van het strand.

Gods liefde is als de zee, verfrissend, diep en groot. Hoog, hoog als de lucht, is Jezus' liefde voor jou. Put uit deze onuitputtelijke bron en ontvang alles wat je nodig hebt.

Kom je mee met het scheepje? Schittering, kabbelend water, rustig deinende golven. Maar dan, donkere luchten komen naderbij. Schuimkoppen vormen zich steeds sneller. Hoge golven slaan, één grote kolkende massa beukt en raast en tiert over zee. Kracht in dreunende lucht. Een schuimende massa vervolgt zijn weg. Maar Jezus is aan boord, met zijn woord. Het wordt stil, zoals hij wil.

0: wordt het stil, wordt het stil. En precies zoals hij wil, wordt het stil.
1: Jezus leert hoe ik handelen moet. Hij geeft mij de kracht om door te gaan met waarmee ik bezig ben. Mijn gedachten krijgen pas vorm als hij de woorden goedkeurt. Zijn kruisvlag beschermt mij. Hij laat mij uitrusten. De weg die ik bewandel, zijn door hem al eens gegaan. Daarom ben ik niet bevreesd, want ik vaar met Jezus aan boord.

Psalm 8. Verbazen doe ik mij, o God. Zo onuitsprekelijk groot is wat u hebt gemaakt. Laat al wat leeft u loven. In het grote heelal hebt u mensen gekozen. U kiest mij tot bondgenoot. Wat wonder dat ik mee mag zorgen voor al wat leeft, voor plant en dier. Een mens is ten naaste bij God. Hoe vol vreugde zijn wij dat u de schepping bewaart.

God geeft uitkomst. Geloof je niet dat ik jouw wegen altijd in goede banen leid, ondanks jouw twijfels en bange vragen, ja, ondanks jouw moeite en jouw strijd? Misschien zie je het vandaag niet zitten en is jouw verwarring daardoor groot. Maar ik ben meer dan jouw frustraties. Ik daal af tot in jouw nood. Vraag mij maar steeds om uitkomst. Ik zie jouw pijn en hoor jouw klacht. Ik sta steeds klaar om jou te helpen, als je het maar gelovende verwacht. Want nooit kan de nood zo hoog zijn dat ik niet kan voorzien. Blijf het van mij verwachten. Ik geef jou het leven bovendien. Want alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Mijn kracht is meer dan voldoende. Dat is wat ik altijd heb beloofd. Jouw hemelse Vader.

Hoe kostbaar is de ziel, gered door Jezus bloed? Hoe ontzagwekkend is de God die dat zomaar voor ons doet? Mijn hart springt op van vreugde dat God door Jezus lijde zich al in mij verheugde en mij wilde bevrijden. De gevangenis ging open, de boeien vielen af. In zijn licht mag ik nu lopen, in de kleding die hij gaf. Ik voel me nu een koningskind, gered door Jezus bloed. Wat ontzagwekkend is de God die dat zomaar voor mij doet.

Over water wil ik lopen. Nog onbekend terrein, op uw belofte hopen. Ik hoef niet bang te zijn. Op rustig, kalme baren, bij milde zonneschijn, wanneer er regen valt of woeste storm zal zijn, en als de wind de golven onstuimig op doet slaan, reik mij handen, Heer, dan kan ik veilig gaan.

De zee. Eeuwig zingt de zee in een bruisende symfonie. Eerst rustig kabbelend, dan in onheilspellend woeste golven, die met geweld op het strand beuken. Soms klagend grijs, tot dit plotseling overgaat in de vrolijkheid van schitterende witte golven tegen een strak blauwe lucht. Eeuwig zingt de zee. Nee, niet eeuwig. Eenmaal zal er geen zee meer zijn. Dan wordt de melodie overgenomen door hemelse koren en bewerkt tot een juichend akkoord dat nooit een einde zal hebben.

Zonsondergang. Zonnetje gaat van ons scheiden. Ze heeft haar taak weer gedaan. Een dag is voorbij gegaan. Het is een gebeurtenis van alle tijden. Mooi om naar die zonsondergang te kijken. Een fel rode bal met grille kleuren. Prachtig, een wonderlijk gebeuren. Als dan het daglicht langzaam gaat wijken. De sluimerende avondstond breekt aan. De rust trekt over stad en land. De nacht volgt dan naderhand. Aan de plicht van deze dag is voldaan. Dank Heer voor het zonlicht ons gegeven. Voor de avond en ook voor de nacht. En een nieuwe dag ons weer wacht. Dat we dat met blijdschap mogen beleven.

Psalm 107. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar een veilige haven.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u erbij bent in een nieuwe aflevering van Klassiek op Zondag. Wat gebeurt er wanneer een violist niet langer tevreden is met zijn plaats in het orkest? Wanneer hij opstaat, en dan niet alleen letterlijk, maar ook muzikaal. Vanochtend aandacht voor een bijzonder fenomeen uit de muziekgeschiedenis, met een Duits woord, de Stehgeiger.

Ja, luisteraars, dit Duitse woord, de Stehgeiger, betekent zoiets letterlijk als de staande violist. En oorspronkelijk was dat ook heel letterlijk bedoeld. Een violist die staande speelde, vaak in een café, een restaurant, een hotel of een andere amusementsgelegenheid. Maar langzaamaan werd die Stehgeiger veel meer dan dat. Hij werd de muzikale entertainer, hij werd de solist, de man, later ook de vrouw die met één viool een heel publiek kon bespelen. En dat kon zijn een wals, een dans en uiteindelijk ook in de concertzaal. Vanochtend aandacht en horen we onder andere Fritz Kreisler, Jascha Heifetz en Alexandre da Costa. Ik ga van start met een naam die heel sterk verbonden is met het begrip Stehgeiger en dat is Fritz Kreisler. Hij is op 2 februari 1875 in Wenen geboren, was een van de beroemdste violisten van zijn tijd, maar hij was ook een uitvoerder, een arrangeur, een verzamelaar en vooral een meester in het creëren van een hele persoonlijke vioolstijl. Daarnaast begreep Kreisler heel goed wat het publiek wilde horen. Het moesten kleine stukken zijn, herkenbare melodieën, heel veel virtuositeit. En daar stond deze Stehgeiger om bekend. We gaan luisteren naar een hele oude opname. Muziek van La Faia, La Vida Breve. En dan met een Kreisler arrangement. Spaanse wereld van dans maakte Kreisler een heel vrolijk vioolstuk van. En dat was nou weer zo'n hele typische Stehgeiger ingreep. Een bekende melodie met een groot orkest uit de operawereld werd door hem teruggebracht tot zijn viool en piano. Maar die viool kreeg daardoor wel heel veel meer vrijheid en veel meer kleur. La Vida Breve van Manuel de Falla, maar dan met een arrangement van Fritz Kreisler.

Het vioolconcert van Beethoven is eigenlijk voor de Stehgarger van destijds, waaronder Fritz Kreisler, een waar Walhalla. En de vraag is eigenlijk, bestaat die Stehgarger heden ten dagen nog? Nou ja, u weet denk ik dat we een nog steeds absolute topper in Nederland hebben in de vorm van de Stehgarger, en dat is André Rieu. Maar wellicht een wat minder bekende Stehgarger is Alexandre da Costa. En u gaat zo dadelijk luisteren naar het laatste gedeelte van het eerste stuk van het vioolconcert van Beethoven. Het is te lang om het in zijn geheel te laten horen. Ik pak het op vanaf ongeveer 14 minuten en wacht u tot het slot. Daar gaat u meemaken hoe deze moderne Stehgarger met de cadens aan de slag gaat in de vorm van hij stijgt werkelijk op en hij staat voor het orkest.

Ja, ik realiseer me dat ik vanochtend, om het begrip steekhiker duidelijk te maken, net zo goed met Alexander Das Costa gewoon direct had kunnen beginnen. Had heel veel tekst geschild, maar u begrijpt waarschijnlijk nu het woord steekhiker in combinatie met de cadans uit het vioolconcert van Beethoven. Zet je vervolgens nog zo'n moderne steekhiker voor het orkest, genaamd Nemanju Radulovic, dan krijg je een stuk van Prokofjev, de grote wals uit zijn ballet Cinderella. En ook daar zie je hoe door het uitvergroten van de melodie en het telkens net even in toon iets langer aanhouden, er weer ruimte is voor het virtuose vioolspel van Nemanja Radulovic.

Cool. En dat is nu weer te horen in zijn bewerking van het stuk Le Chou, oftewel The Tale of the Bouffon, of The Baffin, van Prokofjev, met als subtitel Le Marchand Amoureux.

In dit programma over de staande violist hebben we tot nu toe vooral geluisterd naar allerlei entertainers. Misschien is het goed om dit uur dan ook even een klein stukje contrast te laten horen. Want lang niet iedere grote violist wil opstaan als een Stehgeiger en lang niet alle prachtige vioolmuziek is daarvoor gecomponeerd. Daarom nu een compositie van de wat minder bekende Ignacy Jan Paderewski. En deze Jan Paderewski componeerde vooral voor piano, maar heeft ook een hele mooie vioolsonate in A klein gecomponeerd. Dat is kleine kamermuziek die vraagt om een stukje rust en niet een keer een entertainer die opstaat om te laten zien wat hij als solist kan laten horen. Een stukje viool van Ignacy Jan Paderewski.

Luisteraars, in deze uitzending nog een keer aandacht voor dat vioolconcert van Ludwig van Beethoven, dat vooral zo'n perfect voorbeeld is van de cadens. En de cadens in het vioolconcert is het moment waarop de solist zich verder losmaakt van het orkest. Het orkest houdt er gewoon even mee op, de solist is alleen. En vaak was dat het moment voor zijn improvisatie. Hij kon zijn handtekening onder het concert zetten. Voor het Beethovenconcert is er vooral één cadens die beroemd geworden is. En dat is die van de hand van Fritz Kreisler. En dat is bijna een soort klassieke cadens geworden voor dit vioolconcert. U hoort het in een uitvoering waarbij ik u het laatste deel van dit vioolconcert laat horen. Met als violisten Stehgeiger de nog zeer jonge Daniel Luzakowicz. Ik hoop dat u met mij gaat genieten van dit laatste deel van het vioolconcert van Ludwig van Beethoven.

Ja, luisteraars, wat deze muziek met de staande violisten of de Stehgeigers voor mij zo bijzonder maakt, is het moment waarop of een Alexandra da Costa of deze Daniela Zakovic of Nemanja Ladurovic zich losmaakt, maar vervolgens toch de weg weer terug weet te vinden binnen de melodie en tezamen met alle andere leden van het orkest de muziek weer gezamenlijk oppakt. Gewoon sensationeel om dat te horen. Dat verloopt iets anders in het volgende stuk van Vittorio Monti, genaamd Tsardas. Maar daar gaat u nu van horen hoe eigenlijk de violist gewoon zijn gang gaat en zegt: ik ben nu degene die niet alleen muziek maakt, maar ik maak er op mijn manier een stukje show, entertainment van. Je moet wel behoorlijk veel lef hebben om op die manier het muziekstuk naar je hand te zetten. Muziek Tsardas van Vittorio Monti.

aan het slot van dit programma met aandacht aan de Stehgeiger een klein gedeelte van Camille Saint-Saëns zijn introductie en Rondo Capriccioso. En opnieuw aandacht voor Alexandre da Costa, die in dit stuk bewijst dat het de taak van een goede Stehgeiger is dat hij het publiek met zijn charme en zijn aanwezigheid niet direct de indruk geeft dat het viool spelen ook erg moeilijk is. Je zou zelfs kunnen denken, ik zou dat zelf ook eigenlijk wel op deze manier tot een goed einde weten te brengen. Ik dank u voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Volgende week een uitzending van collega Stineke Renes. Maar nu eerst nog een stukje muziek van Camille Saint-Saëns en violist Alexandre da Costa.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, fijn dat u er bent bij weer een uitzending van Pastorale op Veluwe FM. Vandaag met Dirk Hallé en Henk IJsenga. En ook vandaag luisteren we naar college choirs uit Engeland. En we beginnen met het koor van Keble College, Oxford. Dat Keble College is een erg jong college vergeleken met de andere. Het stamt uit 1870. Momenteel een van de grotere colleges in Oxford. Ze zingen het Magnificat en Nunc Dimittis van Healy Whelan. Hij werd in 1880 in Londen geboren, maar emigreerde op zijn 33e naar Canada, waar hij organist en dirigent werd aan de St. Paul's in Toronto, later aan de St. Mary Morton, waar veel meer aandacht was voor de liturgie. Hij componeerde wel wat voor orkest en ook wat opera's, maar het merendeel was toch koraal gebonden voor de kerk en orgelmuziek. De canticles, de lofzangen van Maria en Simeon, worden gezongen door het Chapel Choir of Keble College. Die staan onder leiding van Philip Stopford.

Ian Willen, Magnificat en Nunc Dimittis. Van het Keble College naar het Morton College Choir. Je zegt Morton, maar je schrijft Magdalen. Het is genoemd naar Maria Magdalena. En het college werd al in 1458 gesticht door de toenmalige bisschop van Winchester. De muziek komt van Benjamin Britten, Hymn to St. Peter, dat hij in 1955 componeerde ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de St. Peter Mancroft, een kerk in Norwich. Het is een stuk voor vierstemmig koor en solist en orgel. De melodie is gebaseerd op het Latijnse Tuus es Petrus en die melodie wordt meteen door het orgel ingezet. Het koor van het Magdalen College, Oxford, onder leiding van John Harper. Met Song of Peter van Britten.

Benjamin Britten, Song of St. Peter. Nog ouder dan het Keble College is het Queen's College in Oxford, dat in 1341 werd gesticht door Robert Dacklesfield, ter ere van Philippa of Hainault, koningin van Engeland. En als ik het dus doorlees, best een populaire koningin in die tijd. Het stuk dat het koor van Queen's College zingt is lang niet zo oud en werd gecomponeerd door William Harris, die in 1973 overleed. Hij was onder andere werkzaam als organist in Oxford bij New College en Christchurch Cathedral en werd leraar aan de Royal School of Music in Londen. Harris is als componist het meest bekend geworden door zijn kerkmuziek en in het bijzonder twee stukken waarvan we er één gaan beluisteren. Fair is the Heaven, een zetting van een gedicht van Edmund Spenser. Choir of Queen's College ontstaat onder leiding van Owen Rees met Fair is the Heaven van William Harris.

Dat was William Harris, Fair is the Heaven. Voor het volgende stuk gaan we tijden terug als het gaat om de compositietijd. De tijd van het college blijft een beetje hetzelfde, want het New College werd in 1379 gesticht. Het is maar wat je nieuw noemt, maar inderdaad, toen waren er al andere colleges en was het dus een nieuw college. De muziek komt van John Blow, die leefde eind 17e eeuw. Hij is bekend als de leraar van Henry Purcell, maar zelf heeft hij ook heel veel composities gemaakt. Meer dan 100 anthems en veel klaviermuziek. Hij was onder andere actief als organist in de Westminster Abbey, St. Paul en de Chapel Royal. Psalm 114, When Israel Came Out of Egypt. Choir of New College, Oxford en het St. James Baroque staan onder leiding van Robert Quiddy.

John Blow, When Israel Came Out of Egypt. Een wat groots opgezet anthem. Een symphony anthem van John Blow. Dat is geen typisch Engelse manier van componeren, want ook in Duitsland en Frankrijk hadden we in die tijd wat uitgebreidere koraalwerken. Zoals bijvoorbeeld het Grand Motet in Frankrijk. In Duitsland was het in de eerste helft van de 17e eeuw Heinrich Schütz die talloze, ook uitgebreide motetten schreef. En dat deed hij zowel in Duits, maar ook wel in het Latijn. En zo'n Latijns motet is Quemat modum desiderat servus. Latijn voor zoals een hert verlangt naar waterstromen. En u zult het ongetwijfeld herkennen als Psalm 42. We luisteren wederom naar het Choir of New College onder leiding van Robert Quimmy. En dan met Quemat modum desiderat servus van Schütz.

Heinrich Schütz, quemat modum desiderat servus, het hert van de waterstromen. We keren terug naar het Engeland van deze tijd en wel naar John Rutter. Hij studeerde aan het Clare College in Cambridge en werd de organist en dirigent van het College Choir. Als componist van kerkmuziek is hij zeer bekend. Hij componeerde enkele grotere werken als een Requiem en een Gloria, maar overal zijn hymnes en anthems worden veel gezongen in Engeland, maar ook daarbuiten. The Gift of Life is een zesdelig werk over de schepping en het leven op aarde. We luisteren naar het eerste deel, All Ye Works of the Lord. En dat wordt gezongen door het koor van, jawel, Clare College, Cambridge. Maar dat staat onder leiding van Graham Ross. All Ye Works of the Lord.

John Rutter, all ye works of the Lord. En daarmee sluiten we het vocale gedeelte van deze pastorale af. Dirk Hallee was de technicus en Henk IJzegaard presentator en samensteller van dit programma. En volgende week hopen we er te zijn met een nieuwe pastorale. We gaan afsluiten met Herbert Howells, een componist uit de 20e eeuw, die heel veel anthems en canticles, lofzangen heeft gecomponeerd, maar ook een flink aantal orgelwerken, waaronder een aantal psalmpreludes. Een van die psalmpreludes wordt gespeeld door George Guest in de Chapel of St. John's College, Cambridge. Wij wensen u nog een hele goede en fijne zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij het programma Putten uit de Bron, Veluwe FM. Fijn dat u de tijd neemt om te luisteren. De techniek is in de handen van Alexander van Blokland en samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. Wij wensen u veel luistergenoegen.

We beginnen met een bekende psalm, een lofpsalm, 146. Prijs de Heer met blijde galmen. Het Christelijk Sliedrechtse mannenkoor zingt het met medewerking van het strijkersensemble Laudate en André van Vliet bespeelt het orgel.

Het volgende lied is een lied van een cd waar allemaal Johan de Heer bundelliederen op staan. En dat vind ik altijd zo mooi. En nummer 884 is het mooie psalm Mijn herder is de Heere God. En dat wordt gezongen door gezamenlijke koren uit Ems, Oldebroek en onder leiding van Van der Maten. En deze psalm is bestemd voor alle luisteraars, voor de bewoners van de Samaritaan en voor Nordschoten, als bemoediging namens Willemijn Schijf.

Een belijdenislied. Voor ieder persoonlijk. Maar zo mooi. Heer, ik kom tot u. Hoeveel van u kunnen het zeggen? Heer, hier ben ik. Denk u er maar eens over na. Het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo zingen het.

En als antwoord op dit lied mogen we uit volle borst meezingen. Volle verzekering, Jezus is mijn. En dat wordt door hetzelfde koor gezongen.

We gaan nu naar het christelijke Zeeuwse jongerenkoor Matanja. En die zingen een bekend lied, Psalm 27. De Heer is mijn licht, voor wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En ze worden begeleid door het Roosendaalse Strijkorkest.

prachtig. Ik was even in de concertzaal. Heel mooi. Het volgende koor is het christelijk gemengde Drechtstedenkoor Praise Him uit Dordrecht. Met het lied Eens zal op die grote morgen. En nu geef ik u een opdracht, luisteraars. Want er komen zoveel muziekinstrumenten voor. Dat, ja, ik dacht, als ik dat allemaal op moet gaan schrijven. Nou, er komen er zoveel minuten bij. Dus luister u goed en probeer te ontdekken welke muziekinstrumenten u hoort.

Nou, luisteraars, nu natuurlijk even het antwoord. Ik heb gehoord de pauken, de trompet, orgel, de fagot. Nou, en dat houdt bij mij op. Dus ik hoop dat u eraan meer komt van de muziekinstrumenten. Maar goed, we gaan door, want we hebben jarigen. En dat is 13 september, was uw geboortedag, meneer Rien de Lange. Van harte gefeliciteerd en God zegen namens uw gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ermelo. Voor u, meneer de Lange, Psalm 93, de Heer regeert. En het hervormde zangkoor uit Lunteren zingt het voor u. En Herman van Vliet bespeelt het orgel.

De volgende jarige is mevrouw Koopman van Steeg. Uw geboortedag was 18 september. En namens de Christelijk Gereformeerde Kerk uit Putten hartelijk gefeliciteerd en God zegen en nabijheid toegewenst. En voor u Psalm 108. En dat is zo leuk, want dat lied heeft uw man uitgekozen, omdat hij het heel fijn vond als dat door het interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten wordt gezongen. Want meneer zingt zelf ook in het koor van Fontanus. Dus hier bij deze, meneer en mevrouw Koopman van Steeg, voor u allebei Psalm 108.

Nou, familie Koopman, u heeft toch wel gemerkt dat ik een beetje gesjoemeld heb, hè? Want het was van de CD van gezamenlijke koren, waar inderdaad Fontanus een onderdeel van was. Maar u merkte ook wel dat er ook wat damesstemmen doorheen klonk. Dus dat het niet alleen het mannenkoor was. Maar het was in ieder geval op Psalm 108. En deze CD is een gezamenlijke CD onder leiding van meneer Van der Veen, geloof ik, hè? Heet die dirigent. Dus nou, toch nog een klein beetje Fontanus. Maar we gaan verder, want we gaan nu naar Gerry van Bentum. Gerry, ik vond het zo leuk dat ik je gesproken had en daarom wil ik je een mooi lied aanbieden. En toen ik het aan je vroeg, toen zei je van, ik vind een bepaald lied heel mooi. Want ja, jij bent zelf actief met zingen bij de Veluwse koren. En straks gaan we met z'n allen naar het Amsterdamse orkestgebouw, waar jullie weer een prachtig optreden hebben. 27 november en 20 november. Dus ja, dat wordt weer fantastisch. Maar ik heb dat lied uitgezocht wat jij mooi vindt. En dat is Groot is uw trouw, o Heer. Corrie, Gerry. Dus Gerry, ik bied jou God zegen aan. En de lieve groetjes van Willemijn. En ik ga natuurlijk even zeggen welk koor het is. Het is het christelijk gemengd koor Shalom uit IJsselmuiden die het voor jou zingt.

Ja, en volgens mij heb je gelijk een nieuwe naam gekregen. Ik zei Gerry, maar het is natuurlijk Gerry, hè? Maar je snapte wel dat het voor jou was, hè? Dus dat moeten we nog even rechtzetten. Want ja, daar ben ik heel goed in, hoor. Goed in om mensen gauw een nieuwe naam te geven. Met de uitspraak. U bent allesheer, ster in donkere nachten. Rots waar ik tegen leun. Troostbron in mijn klachten. Staf waarop ik steun. En dat zingt het hervormd, gereformeerd Katwijks mannenkoor Ebenhezer.

Die Katwijkers kunnen er toch ook wel wat van, hè? Zo'n prachtig lied. Maar we gaan weer terug naar IJsselmuiden. Vorige lied kwam daar ook al vandaan. Het christelijk gemengd koor Shalom. En die zingt een lied over heel de wereld. Waar het refrein zo mooi zegt... Spoedig daagt de morgen. Lang duurt het niet meer. Of we zien verschijnen... Jezus onze Heer. En het orgel wordt bespeeld door Sander van Marion.

Nou, u wil het niet geloven, maar we blijven nog steeds in IJsselmuiden. Daar hebben ze ook nog een hervormd mannenkoor. En die zingt samen met solozang Femi van de Weg, sopraan, het lied Ik ben reizende naar die stad. En dit lied is bestemd voor Ada en Flip van Vught. Ada en Flip, Flip, ik weet dat jullie altijd trouw luisteren. Ik wil dit als bemoediging aanbieden. En natuurlijk de hartelijke groetjes van Willemijn en Kees.

Nou, dat is voor iedereen een troost, dat onze tranen gedroogd zullen worden. Het jongerenkoor Jubilate uit Dordrecht met het bekende koorlied, het Ambrosiaanse lofgezang, wordt gezongen en Dick den Engelsman bespeelt het orgel en André Heuvelman de trompet.

Luisteraars, alweer het laatste lied, wat gaat het snel. En dat wordt afgesloten met het jongerenkoor Kol Sharim uit Amersfoort met een toepasselijk lied. God zij met u, God zij met ons, ook in deze week die voor ons ligt.

Luisteraars, fijn dat u weer heeft geluisterd naar Putten uit de Bron. Wij hopen dat u bent bemoedigd door de liederen en zelf ook graag een lied wil aanvragen. Dat kan de volgende zondag weer. De techniek was in de handen van Alexander van Blokland. Bedankt, Alexander. En uw gastvrouw Willemijn Schijf. Wij wensen u nog een fijne zondag toe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hallo allemaal. We zijn er weer met een fijn uurtje Kinderkerkplein. Zit je klaar om lekker mee te zingen en te luisteren naar de nieuwe verhalen? Nu, wij hier in de studio zijn wel helemaal klaar voor ons eerste lied. God ziet het helemaal zitten met jou, want Hij heeft een plan met je leven.

bescherming zoekt bij de Allerhoogste, in de nabijheid van de Almachtige verblijft. Hij kan zeggen: u bent mijn schuilplaats, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u.

Ons volgende lied is een liedje van verlangen in ons hart. Verlang jij ook wel eens naar iets nieuws? Een ander huis of zelfs een ander land, omdat je hier niet geboren bent? Nou, de Israëlieten verlangden nu ook naar een nieuwe land Kanaan. Eindelijk konden ze nu het nieuwe land binnentrekken. En dat verhaal hoor je zo. Maar eerst dit liedje

Nog één nachtje slapen. En dan? Dan gaan de Israëlieten naar het nieuwe land. Als ze morgenavond de tent weer opzetten, doen ze dat niet meer in de woestijn. Morgenavond zijn ze in Kanaan, in het nieuwe land. Vandaag heeft Jozua verteld wat er morgen allemaal gaat gebeuren. Het wordt een spannende dag hoor. En de volgende morgen staat iedereen heel vroeg op. De tenten worden afgebroken, alle spullen worden ingepakt, de moeders zorgen voor de kleine kinderen, de vaders en de grote jongens zorgen voor het vee en na een paar uur is iedereen klaar om op stap te gaan. Wie gaan er het eerst op weg naar het nieuwe land? En dat zijn de priesters. De priesters die de ark dragen gaan voorop. Weet je nog wat de ark is? Dat is die mooie gouden kist die altijd in de tabernakel staat. Er zit een gouden deksel op en bovenop de deksel staan twee engelen van goud. En in de kist zitten twee platte stenen waar de Heere God de 10 geboden op heeft geschreven. De tabernakel is nu afgebroken. De levieten dragen alle stukken van de tabernakel, maar de priesters dragen de ark. Er ligt een mooi blauw kleed overheen en er zitten twee lange stokken van goud aan, zodat de priesters de ark goed kunnen dragen. Alle Israëlieten komen achter de priesters aan. Maar als ze een eind hebben gelopen, kunnen ze niet verder. Ze zijn bij de rivier de Jordaan gekomen en er ligt geen brug over de rivier. Hoe moet dat nou? Al die kleine kinderen kunnen niet over de rivier zwemmen en de koeien en de schapen kunnen dat ook niet. En toch lopen de priesters met de ark gewoon door. Ze doen net alsof er geen rivier is. Ze stappen zomaar met hun voeten in het water. En wat gebeurt er dan? Het water van de rivier blijft aan één kant stilstaan. Het kan niet verder stromen. De Heere God houdt het water tegen. En waar de priesters lopen, is nu een pad gekomen. Zomaar, dwars door de rivier. De priesters lopen verder tot ze midden in de rivier zijn. Daar blijven ze staan met de ark. De Israëlieten stappen nu ook in het water. Ze lopen over het pad in de Jordaan. Ze gaan langs de priesters die in het midden staan. En ze klimmen aan de andere kant weer uit de rivier. Iedereen gaat naar de overkant. Ook de schapen, de koeien en de lammetjes. Op de bodem van de rivier liggen hele dikke stenen. Jozua kiest 12 mannen uit. En die mannen pakken allemaal zo'n grote steen van de bodem van de rivier. En die steen brengen ze ook naar de overkant. Alle 12 stenen worden op een hoop gelegd. Als iedereen aan de overkant van de Jordaan is, lopen de priesters met de ark weer verder. Ze klimmen ook op de kant en dan is iedereen in het nieuwe land. Want aan deze kant van de Jordaan ligt Kanaan. Het water begint weer gewoon te stromen en het pad verdwijnt. Je kunt er niets meer van zien dat al die mensen dwars door de rivier zijn gelopen. Maar je kunt wel die grote hoop stenen zien, daar aan de kant. 12 dikke stenen die van de bodem van de rivier zijn gehaald, moeten daar altijd blijven liggen. Dan kunnen de mensen over een hele poos nog zien dat de Israëlieten hier door de Jordaan zijn gegaan. Wat is het land Kanaan mooi. Er groeit gras voor het vee en er staat koren op het land. Dat kunnen ze meteen maaien. En van de korrels kunnen ze brood bakken. Aan de bomen hangen heerlijke vruchten en iedereen is blij en gelukkig. De tenten worden opgezet en voor het eerst slapen ze in hun eigen land. En de volgende morgen ligt er geen manna meer op de grond. Dat is niet meer nodig. De Israëlieten kunnen nu zelf voor het eten zorgen. Heb jij wel eens een monument gezien? Een groot beeld of een groot bord met allerlei namen? Overal in ons land staan van die monumenten die ons herinneren aan allerlei gebeurtenissen van lang of kort geleden.
Vlak bij de Jordaan hebben de Israëlieten ook een monument gemaakt met de grote stenen om er voor altijd aan te denken dat God hun hier een pad maakte dwars door de rivier, zodat later de kinderen kunnen vragen: waarom staan die stenen daar? En hun ouders kunnen ze dan

Zoals God het volk Israël heeft geleid, zo wil Hij jou ook leiden. Leer het uit zijn woord, want Gods woord is als een lamp voor je voeten.

0: ik weet de weg. Heel goed. Ik weet de weg. Heel goed.
1: Hé, Bontje Blauw. Stop eens even.
2: Toen Israël aan de oever van de Jordaan stond, hebben ze vastgedacht, hoe moet dat nu verder? Maar ze hebben een machtige God. Hij is een rots waar ze op mogen vertrouwen.

Ik heb hier een gedicht door Hanna Lam geschreven. Waarom staan die stenen daar zomaar in het land? 12 stenen bij elkaar aan de waterkant. 12 stenen in een kring. Hier bleef het water staan. En het volk van Israël ging droog door de Jordaan. 12 stammen op een rij in een lange stoet. Liepen aan de ark voorbij, Kanaan tegemoet. 40 jaar in de woestijn, dromend van dit land. En dan eindelijk thuis zijn, dansend, hand in hand. 12 stenen, meer is het niet, hier

Vorige week vertelde ik dat Gijsbert voor het eerst naar school ging. En nu vertel ik hoe zijn eerste schooldag was. Luister maar. Ze zitten in de kring en de juffrouw vertelt een verhaal. Kijk eens naar buiten, zegt ze. Zie je wel hoe mooi de bloemen zijn? Hoor je wel hoe prachtig de vogels zingen? Kijk eens naar de wolken en de zon. Wat zijn ze mooi, hè? Dat is niet allemaal vanzelf gekomen. God heeft ze gemaakt. De vogels, de bloemen, de lucht, alles. De scholen ook? Vraagt Roel. De juffrouw moet een beetje lachen. Eigenlijk wel, zegt ze, want de school is gemaakt van hout en zo. En hout komt van de bomen. Heel lang geleden was er nog niets. Alleen God was daar. Het was heel donker. En God zei, er moet licht komen. En ja hoor, daar werd het opeens helemaal licht. Prachtig was het. Maar er was nog niet veel te zien. De volgende dag maakte God de wolken en de blauwe lucht. Ook de zon? Vraagt Jeanette. Nee, die nog niet, zei de juf. God keek naar de mooie wolken en hij zag dat hij het heel goed had gemaakt. De derde dag ging hij de aarde heel mooi maken. Eerst maakte hij land. En bij dat land een heleboel water. En dat noemde hij de zee. Juf, wij noemen dat ook zo, zegt Jan-Willem. De juf vertelt verder. Nu maakte God het gras en de bomen. En overal bloeiden prachtige bloemen en ze roken zo lekker. Juf, in opa's tuin staan ook een hele mooie bloemen, zegt Gijsbert. Ja, zegt de juf. God zorgt nu ook nog voor de bloemen. En de bomen. En het werd weer ochtend. En God maakte de zon. Oh, die scheen zo vrolijk boven de mooie aarde. De prachtige gekleurde bloemen en bomen leken nu nog mooier.

S'nachts ging de zon weg. Het werd weer donker, maar niet zo donker als in het begin, want er scheen een ronde, lichte bal en een heleboel kleine lichtjes. De maan en de sterren, zegt Marleen. Goed zo, Marleen, zegt de juf. De maan en de sterren maakte God ook op de vierde dag. En toen het weer licht werd, ging God verder met zijn werk. Kijk, het water begon te bewegen. Er zwommen opeens allerlei vissen in. Grote vissen en kleine vissen. Ook haaien? Vroeg Laurens. Ja, ook haaien, zegt de juf. En in de lucht vlogen de vogels, grote ooievaars en kleine musjes, merels, roodborstjes, parkieten, papegaaien. Overal was het vol met vogels. En ze zongen zo mooi, maar ze konden natuurlijk niet echt praten. Ook de papegaaien niet? Vraagt Hans. Nee, lachte de juf, want er waren nog geen mensen om ze dat te leren. Mensen maakten God op de zesde dag. Op die dag maakte hij eerst de dieren die op het land leven. En toen zei hij, nu ga ik mensen maken. God nam klei van de aarde, daar maakte hij een mens van. En hij blies adem in zijn neus en toen werd de mens levend. Adam noemde God hem. Mens betekent dat. Adam was heel anders dan al het andere dat God gemaakt had. Hij kon praten met God, hij kon nadenken en hij kon echt zingen. Hij kon ook verstaan wat God tegen hem zei. Maakte God geen huizen? Vraagt Maaike. Nee, zegt de juf. Niet zoals de planten en de dieren. Adam ging nu werken op de aarde. Hij moest de planten en de dieren verzorgen. En God leerde hem hoe hij alles moest doen. Ook huizen bouwen? Het verhaal is uit. Een andere keer vertel ik verder, zegt de juf. Nu mogen jullie over het verhaal gaan werken. De kinderen gaan bij hun tafel zitten. Ze krijgen een mooie plaat. En daarop staan allemaal dingen die God heeft gemaakt. Ze mogen die plaat mooi kleuren. Ze krijgen ook plakketjes. En daarmee maken ze het nog mooier. Als Gijsbert uit school komt, rent hij naar mama. Mama, kijk eens wat ik heb gemaakt. Oh, mama vindt het prachtig. En morgen gaat de juf weer vertellen, zegt Gijsbert. Misschien mogen we dan nog iets maken. En ik heb ook buiten gespeeld. Ik mocht lekker op de kar. Ja, ik hoor het al, zegt mama. Het is heel leuk op school. En we hebben een lieve juf, zegt Gijsbert. Mijn juf is ook lief, zegt Jan-Jaap. En ik heb niet gehuild. Nee, natuurlijk niet, zegt mama. Jij zit al in groep 2. En 's avonds bij het eten vertellen Jan-Jaap en Gijsbert over school. Papa is erg blij dat ze het zo goed naar hun zin hebben. En dan vraagt Gijsbert opeens. Bij welke juf zit u eigenlijk? Ja, papa moet wel lachen. Ik zit niet bij een juf, zegt hij. Want ik ben zelf een meester. Nou, is gewoon een leuk verhaal. En nu gaan we weer verder met waar we mee bezig waren. Hoe lang heeft het volk naar het nieuwe land uitgekeken? Maar ook wij kijken uit naar het nieuwe land waarin we mogen wonen met de Heer. De horizon. MUZIEK

0: Elise.
1: Kinderkerkplein.
2: En in dat nieuwe land komt ook het Nieuw Jeruzalem. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. We zullen dan altijd bij hem zijn.

Toen heel het volk veilig en droog door de Jordaan was, hebben ze vast en zeker de Heer geprezen. En dat vindt God fijn als we hem prijzen. Doe je mee met hem prijzen in het volgende lied?

God prijzen kan op veel verschillende manieren. Met je stem, met een instrument en zelfs met de bel van de fiets. Luister maar.

Wat een feest zal dat zijn. Maar als ik nu goed doe tegenover andere mensen, dan ben ik blij. En is het hier al een heel klein feestje.

Het is alweer tijd. Probeer deze week maar iets liefs te doen voor een ander. En je zult merken dat je daar blij wordt van binnen. José, Regina en ik, wij gaan ons best doen voor de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome tot Velperbroek is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn. Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet. Herken ik evenmin de echo van mijn voetstap en herinner mij de klank van mijn naam niet. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nacht, alleen dan zou ik huiswaarts gaan.

Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen vond. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Alleen maar als hij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals hij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik huilen.

schaduw en dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen, al vanaf de dag dat het begon.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag hebben we een programma van twijfelachtig allooi. Dat wil zeggen dat in alle liedjes de artiesten niet goed weten wat ze moeten doen of twijfelen aan bepaalde dingen. Er komen vrij veel niet al te bekende nummers voorbij vandaag. Ze passen wel allemaal in ons concept uiteraard. We begonnen met How Can I Be Sure? Het werd een hit in twee versies. Die van David Cassidy, die bekend werd door de Partridge Family. En het origineel, dat werd gezongen door de Amerikaanse band The Young Rascals. In 1967 kwamen ze ermee in de top 5 in de VS en op 1 in Canada. De Everly Brothers twijfelden 10 jaar eerder in I Wonder If I Care As Much openlijk aan hun liefde voor hun geliefde. Het nummer stond op de B-kant van hun megahit Bye Bye Love en werd geschreven door Don Everly himself.

Grande, grande, grande was het origineel van dit liedje en dat werd in 1972 gezongen door de Italiaanse Mina. Een jaar later werd het een internationale hit voor Shirley Bassey met als titel Never, Never, Never. Nog een jaar later nam Connie van der Bos het op voor haar album Een vrouw van deze tijd. De Nederlandse tekst van Waarom, Waarom, Waarom was van Han Dunk. Waarom houd ik zo van je? En waarom denken mijn vrienden dat we uit elkaar zullen gaan? Allemaal overdenkingen van Dion en de Belmonts in hun eerste hit I Wonder Why. Het kwam in 1958 in de VS op 22 in de Billboard Hit

Zonder enige twijfel wist Jim Reeves dat zij zijn enige liefde was en hij er altijd voor haar zou zijn. De titel was Beyond the Shadow of a Doubt. Het werd voor het eerst uitgebracht in 1956 op zijn album Singing Down the Lane en staat ook op een reeks van nieuwere verzamelaars. Onder andere Marlene Dietrich en Hildegard Knef hebben het volgende lied gezongen. Het werd in 1932 geschreven voor de film Stürme der Leidenschaft. Ik koos voor de versie van Dalia Lavi uit 1975 van Ich weiß nicht zu wem ich gehöre. Ze twijfelt met welke van haar minnaars ze verder moet.

Andy Williams twijfelde aan de oprechtheid van zijn geliefde als ze ik hou van jou zegt. Zijn versie van Are You Sincere was de eerste van de vele tientallen versies die uitkwamen. En dat was in 1958. Het kwam op 3 in de DJ-toplijst in de VS. Veel van mijn mannelijke leeftijdsgenoten zwijmelen nog steeds als ze de naam Françoise Hardy horen. Ook zij weet niet wat ze wil, zegt ze in Je ne sais pas ce que je veux uit 1968.

Dit was Tony Shepperton, een bij ons niet bekende zanger uit Cardiff in Wales, die in 1964 een top 10 hit had in Australië met A Million Drums. 2 jaar ouder was Foolish Doubts, het was zijn eerste solo-single. Ook de naam Tommy Hunt laat niet veel belletjes rinkelen. Hij was een Amerikaanse Northern Soul-zanger. Hij had 3 solo-hitjes in de Verenigde Staten, maar het meest opzienbarende feit is dat hij de eerste artiest was die I Just Don't Know What To Do With Myself uitbracht. Dat was 2 jaar voordat Dusty Springfield er een hit mee scoorde.

Ik ook nog niet. Het werd hoogstwaarschijnlijk voor het eerst opgenomen in 1991 op het album Zelfportret, dat in 2002 opnieuw werd uitgebracht. We hebben hem en zijn partner Jan Jochems een aantal maal ontmoet. Het zijn buitengewoon aardige mannen. De Amerikaanse rockband The Circle is vooral bekend geworden door hun hit Red Rubber Ball. Op hun daaropvolgende album Nien uit 1967 stond een aardig nummer in enigszins dezelfde sfeer, getiteld I'm Not Sure What I Wanna Do. The Circle bestond tot de eindjaren 60, maar in 2014 begon het bloed weer te kriebelen. De oudleden Don Denneman en Michael Luskamp gingen vanaf 2017, aangevuld met enkele andere muzici, weer optreden onder hun oude groepsnaam.

Soms twijfel je zelf ergens aan. Soms hebben juist anderen twijfels over iets. In dit geval twijfelden anderen aan de liefde van Johnny O'Keefe in Why Do They Doubt Our Love. O'Keefe was een Australische rock'n'roll zanger die zo'n 30 hits heeft gehad in zijn thuisland tussen 1957 en 1969. In 1959 kwam Why Do They Doubt Our Love op nummer 8 in de Australische hitparade. Hij werd begeleid door de DJ's. De Oostenrijkse chansonnier Udo Jürgens zingt in het maatschappijkritische nummer Ich Glaube uit 1968 over zijn twijfels over de mensheid, religie en politiek. Hij zingt over wat hij wil geloven, juist omdat de werkelijkheid hem zo aan het wankelen brengt.

De in Nederland bekendste uitvoering van I Don't Know How to Love Him uit de musical Jesus Christ Superstar is van Helen Reddy. De oorspronkelijke versie was echter deze van Yvonne Elliman. Eddie Arnold was de eerste artiest die I Really Don't Want to Know op de plaat zette. Het kwam in 1954 op nummer 1 in de country-hitlijst in de Verenigde Staten. Het is door vele tientallen beroemde artiesten gecoverd, onder andere door Gene Pitney in 1965.

Uit de Irving Berlin musical Call Me Madam stamt het lied I Wonder Why You're Just in Love. Dit was een van de eerste uitvoeringen, en wel die van Perry Como, samen met het Mitchell Ayers Orchestra en de Fontaine Sisters uit 1950. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin niemand echt zeker was van zijn zaak. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Leonard Clurwall met I Don't Know Why I Love You, But I Do. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De Notenkraker op zondagavond van 6 tot 8. Goedenavond, dames en heren. U hoorde prelude nummer 7 van Frédéric Chopin. En dat betekent dat we dan van start zijn gegaan. Hele mooie muziek vanavond. Ja, wanneer hebben we geen mooie muziek? Eigenlijk altijd wel. Maar alles wat vanavond. En blijf vooral luisteren, want het wordt heel wat. De techniek wordt gedaan door Herman. Mijn naam is Drees. En we beginnen vanavond met het Royal Philharmonische Orkest. En ze spelen het thema uit Ladies in Lavender.

Dat was het Royal Philharmonisch Orkest met het thema uit Ladies in Lavender. Als u aan tafel zit, dan wensen wij u natuurlijk smakelijk eten. En we gaan verder met Katharina Jenkins en Andrea Bocelli, I Believe.

En dat waren de Canadian tenors met Hallelujah. Het Europees Kamerorkest speelt nu Cinema Paradiso.

Dat was het Europees Kamerorkest met Cinema Paradiso. Sarah Brightman, P.A. Jesu.

P.J. Jesu, gezongen door Sarah Brightman. En het volgende nummer wordt gezongen door Paul Potts. Wij kennen het als Wider Shade of Pale. Hij noemt het Senza Luce.

All pots, a wider shade of pale of Senza Luci. Ik ga het heel anders doen. Ik heb een cd, New Friends heet die, en daar zit Chinese muziek op. En het is ontspanningsmuziek. Dus even lekker luisteren als u druk bent geweest. Even lekker relaxen. Het eerste nummer heet A Slice of Plum.

En dat was de Four Seasons Song. En ik vind dat we genoeg relaxed hebben, want dit was ontspanningsmuziek. En dan gaan we nu luisteren naar de beste Nederlandse pianisten. We beginnen met Laurens van Rooyen met het thema van de Doornvogels.

Laurens van Rooyen met het thema van de doornvogels. Louis van Dijk en Rogier van Otterlo. Send in the clowns.

Dat was Maurice Heijmans met Strangers in the Night. En tot het nieuws van 7 uur gaan we luisteren naar Martin Kessler. To All the Girls I Loved Before. En daarna zijn wij weer terug.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Wiener bloed. En daarmee begonnen we het tweede deel van De Notenkraker. Dit is een cd die is getiteld S. Dirigeert Robert Stolz. Dus daar gaan we de rest van de tijd naar luisteren. Het tweede nummer is Aus der Heimat opus 347.

Aus der Heimat, opus 347. Het volgende nummer is weer een hele lange, 9 minuten 36. Rozen aus dem Süden.

Rozen aus dem Süden. U luistert naar het orkest van de Weense Staatsopera, de dirigent Robert Stolz. Stad und Land, Opus 322 is het volgende nummer.

Dat was Stad und Land, opus 322. Skip Noor uit Kaiserstadt, opus 219, is het volgende nummer.

Geschichten aus dem Wienerwald, een prachtig nummer. En je krijgt natuurlijk waar voor je geld, want het is ook een heel lang nummer. Het volgende nummer is ook wel behoorlijk lang, maar niet zo lang als dit. Wiener Bonbons, opus 307.

En dat waren de Wiener Bonbons, opus 307. En het volgende nummer, dat laat ik speciaal draaien voor de mannen. Ik bied u aan Wein, Weib und Gesang.

Wine, Vibe und Gesang. En het laatste nummer is getiteld Bij ons zum Haus. Herman en ik gaan zo zachtjes aan naar ons huis. En wij wensen u heel veel, een hele goede week toe. Dank u wel voor het luisteren. En volgende week zondag hebben wij weer een afspraak. Om 6 uur zondagavond maken we weer een notenkraker. Dag allemaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg, hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderlisten. Storm. De kracht van de wind doet ons beven. De storm breekt uit, wind waait, het wolkenveld vooruit. Gieren en tieren. Meester, hoe kunt gij zo slapen? De storm, wij zijn in nood. Daar staat Jezus en spreekt tot de wind en de zee. Zwijg, wees stil en hoor de golven en winden gehoorzamen hem.

De wind en de zee, de wind doet mee. Met het ritme van de zee, kalmpjes golvend, brengt ze het water naar het zand van het strand. De zon doet mee, met het ritme van de wind en de zee. Als kristallen nemen de golfjes haar schijnsel mee uit zee naar het zand van het strand. De wind gaat over in onverschrokken woestheid. De kristallen moeten ruimen voor uit elkaar spattende witte pluimen, die woest worden neergekwakt op het zand van het strand.

Gods liefde is als de zee, verfrissend, diep en groot. Hoog, hoog als de lucht, is Jezus' liefde voor jou. Put uit deze onuitputtelijke bron en ontvang alles wat je nodig hebt.

Kom je mee met het scheepje? Schittering, kabbelend water, rustig deinende golven. Maar dan, donkere luchten komen naderbij. Schuimkoppen vormen zich steeds sneller. Hoge golven slaan, één grote kolkende massa beukt en raast en tiert over zee. Kracht in dreunende lucht. Een schuimende massa vervolgt zijn weg. Maar Jezus is aan boord. Met zijn woord. Het wordt stil. Zoals hij wil.

0: wil, wordt het stil, wordt het stil. En precies zoals hij wil, wordt het stil.
1: Jezus leert hoe ik handelen moet. Hij geeft mij de kracht om door te gaan met waarmee ik bezig ben. Mijn gedachten krijgen pas vorm als hij de woorden goedkeurt. Zijn kruisvlag beschermt mij. Hij laat mij uitrusten. De weg die ik bewandel, zijn door hem al eens gegaan. Daarom ben ik niet bevreesd, want ik vaar met Jezus aan boord.

Psalm 8. Verbazen doe ik mij, o God. Zo onuitsprekelijk groot is wat u hebt gemaakt. Laat al wat leeft u loven. In het grote heelal hebt u mensen gekozen. U kiest mij tot bondgenoot. Wat wonder dat ik mee mag zorgen voor al wat leeft, voor plant en dier. Een mens is ten naaste bij God. Hoe vol vreugde zijn wij dat u de schepping bewaart.

God geeft uitkomst. Geloof je niet dat ik jouw wegen altijd in goede banen leid, ondanks jouw twijfels en bange vragen, ja, ondanks jouw moeite en jouw strijd? Misschien zie je het vandaag niet zitten en is jouw verwarring daardoor groot. Maar ik ben meer dan jouw frustraties. Ik daal af tot in jouw nood. Vraag mij maar steeds om uitkomst. Ik zie jouw pijn en hoor jouw klacht. Ik sta steeds klaar om jou te helpen, als je het maar gelovende verwacht. Want nooit kan de nood zo hoog zijn dat ik niet kan voorzien. Blijf het van mij verwachten. Ik geef jou het leven bovendien. Want alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Mijn kracht is meer dan voldoende. Dat is wat ik altijd heb beloofd. Jouw hemelse Vader.

ooit. Heer, ik heb u nodig, dat u een wonder doen zal en mijn gebed verhoort. U zult voor mij strijden en ik moet leren stil zijn. U zult voor mij strijden en ik zal stil zijn.

Hoe kostbaar is de ziel, gered door Jezus bloed? Hoe ontzagwekkend is de God die dat zomaar voor ons doet? Mijn hart springt op van vreugde dat God door Jezus lijde, zich al in mij verheugde en mij wilde bevrijden. De gevangenis ging open, de boeien vielen af. In zijn licht mag ik nu lopen, in de kleding die hij gaf. Ik voel me nu een koningskind, gered door Jezus bloed. Wat ontzagwekkend is de God die dat zomaar voor mij doet.

Over water wil ik lopen. Nog onbekend terrein. Op uw belofte hopen. Ik hoef niet bang te zijn. Op rustig, kalme baren. Bij milde zonneschijn. Wanneer er regen valt. Of woeste storm zal zijn. En als de wind de golven onstuimig op doet slaan. Reik mij handen, Heer. Dan kan ik veilig gaan.

De zee. Eeuwig zingt de zee in een bruisende symfonie. Eerst rustig kabbelend, dan in onheilspellend woeste golven, die met geweld op het strand beuken. Soms klagend grijs, tot dit plotseling overgaat in de vrolijkheid van schitterende witte golven tegen een strak blauwe lucht. Eeuwig zingt de zee. Nee, niet eeuwig. Eenmaal zal er geen zee meer zijn. Dan wordt de melodie overgenomen door hemelse koren en bewerkt tot een juichend akkoord dat nooit een einde zal hebben.

Zonsondergang. Zonnetje gaat van ons scheiden. Ze heeft haar taak weer gedaan. Een dag is voorbij gegaan. Het is een gebeurtenis van alle tijden. Mooi om naar die zonsondergang te kijken. Een fel rode bal met grille kleuren. Prachtig, een wonderlijk gebeuren. Als dan het daglicht langzaam gaat wijken. De sluimerende avondstond breekt aan. De rust trekt over stad en land. De nacht volgt dan naderhand. Aan de plicht van deze dag is voldaan. Dank Heer voor het zonlicht ons gegeven. Voor de avond en ook voor de nacht. En een nieuwe dag ons weer wacht. Dat we dat met blijdschap mogen beleven.

Psalm 107. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar een veilige haven.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, beste luisteraar. U bent weer hartelijk welkom bij ons programma op de drempel van de zondag. Wij, Henk, Schipper en Rienus zitten er weer klaar voor om u een uurtje blij te mogen maken met de allerbeste blijde boodschap die er is. Daar kan Prinsjesdag niet tegenop. Trouwens, van die plannen van jongstleden Prinsjesdag, daar word je ook niet zo blij van hoor. Dominee van der Spoel uit Harderwijk heeft als thema van zijn overdenking verlangen naar de Here, naar aanleiding van Psalm 27. Verlangens hebben we allemaal, ontelbare verlangens. Maar nu dat verlangen naar de Here God, we horen er straks vast meer over. Henk heeft de knoppen in handen en uw presentator is Rienus Verheij. En dan beginnen we maar eens met een lied wat van dat verlangen uitziet. Psalm 84, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, zo zingt de dichter.

We zeiden het al bij de intro. Wat leven er niet allemaal voor verlangens in ons hart? En dat komt omdat we het ware geluk kwijt zijn. We hebben een gat in ons hart, hoorde ik eens zeggen. En dat gat is ontstaan toen onze voorouders niet luisterden naar hun schepper, maar gehoor gaven aan de aartsleugenaar, de duivel. En nu proberen we dat gat te dichten met allerlei hulpmiddelen die er zijn op de wereld. Maar alleen de Heer Jezus kan dit gat dichten. Neem de wereld, geef mij Jezus.

Als je als kind vroeger jarig werd, had je vaak een verlanglijstje. En als dan bijvoorbeeld je oma of je tante zo tegen de tijd dat je jarig werd vroeg, heb je nog een verlanglijstje? Nou, dan had je natuurlijk wel. Niet dat je alles kreeg wat erop stond, maar toch. Je zag uit naar je verjaardag, of niet? Nu had David, die Psalm 27 gemaakt heeft, ook één verlangen wat bovenaan zijn lijstje stond. Hij wilde altijd bij de Heere God zijn. Want, Heere, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Nu zullen we het zo wel horen in de meditatie van Dominee van der Spoel, dat David, toen hij Psalm 27 dichtte, in een soort strijd verwikkeld was. Hij had verschillende vijanden. En dat kan zomaar ook in ons leven gebeuren. Mensen die het niet zo goed met ons voor hebben. Vijanden is misschien een groot woord, maar tegenstanders ontmoet je allemaal wel een keer in je leven. Maar denk ook eens aan de mensen in de landen waar ze niet openlijk hun geloof kunnen belijden. En als ze dan Psalm 42 kennen, zingen ze zeker wel eens: het hijgend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, we noemden net de geloofsvervolging. Nou, als je het over vijanden hebt, ze zullen je maar in een stalen container stoppen met een aantal mede-christenen bij een buitentemperatuur van 40 graden Celsius. Iedereen zou het blad van Open Doors moeten kennen en lezen. Dan zijn wij hier in het Westen mooi weer christenen. Moeten we dan verlangen naar verdrukking? Verre van dat. Laten we God danken dat we in vrijheid leven en ons geloof mogen beleven.

En dan gaan we eerst maar eens luisteren naar dominee van der Spoel uit Harderwijk, die met ons gaat mediteren over dat ware verlangen. Voor de meditatie uit hoort u een paar versen van Psalm 27. En na de meditatie klinkt het mooie lied Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. We wensen u een open hart en luisterend oor toe.

En vandaag denken we met elkaar na over Psalm 27. Ik zal met jullie lezen uit Psalm 27, vers 1 tot en met vers 6. Er staat boven van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden en mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, ze vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn en al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak, de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Als ik aan u zou vragen, waar verlangt u op dit moment het meest naar? Stel dat u bijvoorbeeld één ding aan de Heere God zou mogen vragen, wat hij u ook zou geven. Wat is dat dan? Salomo, koning Salomo, kreeg die vraag ook toen hij koning werd. Toen vroeg de Heere, vraag maar wat je wil en je zult het ontvangen. En Salomo wist, ik ga straks een koppig volk leiden. Wat ik nodig heb, Heere, zei hij, is wijsheid. Wat heeft u nodig voor uw leven, vandaag, nu op dit moment? Ik denk dat u van alles kunt noemen. Dat er heel veel dingen zijn dat u zegt, nou, als ik dat zou hebben, als dat zou gebeuren, dan zou ik gelukkig zijn of dan zou het goed gaan met me. Maar weet u wat mij is opgevallen in gesprekken met mensen hierover? Dat er vaak een laag onder zit, onder onze verlangens, onder de dingen die we opnoemen. Ik zou graag dit, ik zou graag meer van zus of beter zo. Dat onder al die, zeg maar, eerste verlangens die we hebben, dat er vaak nog een laag onder zit. Dat is bij David in ieder geval ook zo. Kijk, David is in Psalm 27 op de vlucht voor koning Saul. Hij moet rennen voor zijn leven. Saul heeft een speer naar hem gegooid. En Saul weet dat David een zalving van de Heere heeft ontvangen. En daar is hij zo jaloers op, dat hij niet anders meer wil dan David doden. Dus David vlucht voor zijn leven, voor de koning van Israël. En dan zingt hij een aantal psalmen. Een aantal psalmen gaan over wat hij dan meemaakt op zijn vlucht en hoe hij zich voelt. En dan merk je in Psalm 27, in het stukje wat we gelezen hebben, dat onder zijn verlangens, onder de dingen die hij nodig heeft, hij heeft eten nodig, drinken nodig, hij heeft hulp nodig om verborgen te blijven, daaronder zit angst. Hij heeft het over wie zou ik vrezen, voor wie zou ik bang zijn. Hij heeft het steeds over, het trekt een leger tegen me op, maar ik wil onbevreesd zijn. Dus hij kent heel goed angst en vrees, juist op dit moment in zijn leven. En dan, als hij zo aan het heen en weer fladderen is, dan kan ik me voorstellen dat ook David heeft gedacht, als ik nou maar meer soldaten had, als ik nou maar meer hulp had, als ik nou maar van Saul af was, dan zou ik... Maar dat is niet het geval. David beseft dat er onder alles wat hij nodig heeft, onder al die verlangens die hij zou kunnen opnoemen, dat daar één verlangen nog veel dieper onder zit. En dat klinkt in vers 4. Ik vraag aan de Heere één ding. Dit is het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Dit is wat David wil. En dan zegt hij erbij, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Wat bedoelt David? Nou, dit is waar hij naar verlangt, om voor altijd bij de Heere God te zijn. Er staat hier, wonen in zijn huis, hem ontmoeten in zijn tempel. Nou is het bijzondere dat er in de dagen van David nog helemaal geen tempel was. Want koning Salomo, zijn zoon, mocht de tempel bouwen. David had te veel bloed aan zijn handen. Hij heeft al het materiaal bij elkaar gebracht, maar
Nee, hij heeft hem niet gebouwd. Dus wat bedoelt David als hij zegt wonen in het huis van de Heer, hem ontmoeten in zijn tempel? Dan bedoelt David, ik wil thuiskomen bij God. Ik wil in zijn nabijheid zijn. Dat is wat ik het echt nodig heb. Ik kan heel veel dingen opnoemen waardoor ik gelukkiger zou worden. Maar ik weet dat dat maar tijdelijk is. Dat dat maar ten dele is. Dat het vaak gebroken is wat wij mensen voor elkaar kunnen betekenen. Maar er is er één die mijn leven in zijn handen houdt. En dat is mijn hemelse Vader. Dat is de Heere God. En daarom heb ik maar één verlangen. Hij verlangt om bij God weer thuis te zijn. Hij noemt dat het huis van de Heer, de tempel van de Heer. Maar hij bedoelt thuiskomen bij de Heere God. En dan moet ik altijd denken aan de verloren zoon. Dat is een bekende gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En dan gaat het over een zoon die, een vader had twee zonen, zegt de Heer Jezus. En de ene zoon, de jongste, die pakt zijn boeltje, die eist zijn erfdeel op en die gaat er vandoor. En dan maakt hij alles op. En dan zit hij uiteindelijk bij de puinhoop van zijn leven. Zit hij dan bij de varkens. En dan heeft hij maar één verlangen op dat moment. Eén ding zou die jongste zoon kunnen zeggen met David. Eén ding verlang ik. Het enige wat ik verlang is weer wonen in het huis van mijn vader. Weer bij mijn vader zijn. Want hij beseft dat niets in de wereld hem gelukkig heeft gemaakt. Hij heeft zijn geld uitgegeven aan eten, drinken, feesten, aan hoeren, aan Jan en alle man. En het heeft hem niet gelukkig gemaakt. En dan beseft hij er ze maar één. Waar ik echt thuis kan zijn. En dat is bij de Heere God. En dat is wat David hier ook bezingt. Ik wil zo graag heel dicht bij u zijn. Waarom? Staat erbij. Om de liefde van de Heere te aanschouwen. Wat gebeurt er als je terugkeert naar de Heere God? Wat gebeurt er als je in je gebed vraagt, Heere, mag ik alstublieft heel dicht bij u zijn? Mag ik met u, samen met u leven? U in mij, zegt Jezus, jij in mij en ik in jou. Heere, mag ik zo bij u zijn? Weet je wat er dan gebeurt? Dan aanschouw je de liefde van de Heere. Wat gebeurt er dan?

En dan stond mijn moeder, die wist welke bus ik had genomen. Daar stond ze al klaar. Hè. Daar stond de koffie stond klaar. Lekkere koek stond klaar. Ik kwam de kamer binnen. Ze pakte me beet. Neemt haar mijn hoofd tussen haar handen. Kijkt me even diep in de ogen. Vraagt, hoe is het jongen? Hoe is het met je? Ga lekker zitten. En ik werd verwend. Dat is thuiskomen. De Heere God, thuiskomen bij de Heere God betekent dat de Heere God zegt, hoe is het met je? Ik ken je. Ik weet wat er speelt in je leven. Kom maar bij me. Zo troost en bemoedigt God ieder die tot hem komt. Dat is thuiskomen. Dat is waar David naar verlangt. Het diepste verlangen van David is thuiskomen bij de Heere alle dagen van mijn leven om de liefde van de Heer te aanschouwen, om hem te mogen ontmoeten. En dat gun ik u vandaag ook zo ontzettend. Op deze zondag. Dat dit een dag is waarop u thuis komt bij de Heere God. Waarop u in uw gebed tegen de Heere God zegt, Heer, hier ben ik. En mag ik heel dicht bij u zijn. Want u bent mijn diepst verlangen. Ik kan niet zonder u. Ik wil niet zonder u. En dan mag je ervaren wat de Bijbel noemt de vrede van Christus. Die alle verstand te boven gaat. Dan mag je echt ervaren dat de Heere God heel dichtbij is. En dat hij niet komt met verwijten wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Maar dat hij zegt, ook tegen u, tegen mij, en wat David ook heeft ervaren, welkom thuis. Dat is wonen bij de Heere. Amen.

af met het vooruitzicht wat het betekent in ons leven als dat verlangen vervuld wordt. Dan schenkt God ons een vrede die alle verstand te boven gaat. En soms mogen Gods kinderen iets van die vrede ervaren. Mijn vrede laat ik u.

op het verlanglijstje van David, daar stond op 1, wonen in het huis van de Heere. En nu zijn er mensen die denken dus, dat betekent altijd in de kerk zitten. Nou, dat wordt hier niet bedoeld door David. Er was nog niet eens een huis van God. Dat moest zoon Salomo nog gaan bouwen. Maar David bedoelde om altijd in angst en nood op de Heere te mogen vertrouwen. En dan zingt hij in Psalm 3, ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen.

Ja, en dan, als het gaat over dat verlangen om te wonen in het huis van de Heere, staat het ook om uw en mijn verlanglijstje? Of zitten onze pinnen nog goed vast en diep in de aardse grond? Of denkt u zo terloops, zeker als we wat ouder worden, toch wel eens aan dat huis bij de Heer?

En weet je, Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Er is geen woningnood. Statushouders krijgen er geen voorrang. Rijk of arm, blank of bruin. Als we daar een huis krijgen, niet met handen gemaakt, nou dan ben je met recht onder de pannen. Het is daar een land van louter licht.

Ja, en zo zijn we weer aan het eind gekomen van ons uurtje drempelen. We hopen dat die of gene er iets van meegenomen heeft. We schenken het bijzonder aan de luisteraars die het moeilijk hebben. En dat is niet altijd aan de buitenkant te zien. Daarom ook speciaal voor u en jou het lied Wees mijn leidsman. Trouwe heren, u krijgt een hartelijke groet van Henk en Rinus. En dan zeggen we maar weer bij leven en welzijn, tot horens. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: This is Bob Vorm.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: Geven en ontvangen. Geef, dan zal je gegeven worden. Lucas 6, vers 38. Geef, dan zal je gegeven worden. De Heere Jezus wil dat iedereen die hem serieus wil volgen, dit concept begrijpt. Hoe moet onze relatie zijn met de mensen om ons heen? In deze passage geeft de Heere Jezus ons een paar eenvoudige, maar belangrijke woorden om ons te helpen op onze weg. We lezen in Lucas 6, vers 36 en 37. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. De Heere Jezus spreekt hier over wat normaal lijkt te zijn in de omgang met andere mensen. Jij bent aardig voor mij, dus zal ik aardig tegen jou zijn. Als jij mij iets geeft, dan zal ik jou iets geven. Maar we moeten soms lang wachten als we verwachten dat de andere persoon de eerste stap gaat zetten. De Heere Jezus zegt niet tegen zijn volk om gewoonweg aan de slag te gaan. Dat zou een simpel beroep zijn op ons om moreel juist te handelen. In plaats daarvan zegt hij, jij hoeft niet degene te zijn om te beginnen, omdat ik al begonnen ben. God is genadig voor jou. Hij veroordeelt je niet. Hij vergeeft je en geeft je alles wat hij te geven heeft. Al zijn liefde en al zijn zorg. Hij geeft je het eeuwige leven. God is al begonnen en wij dienen daarnaar te handelen. Wees barmhartig, oordeel niet over anderen, noch veroordeel ze. In plaats daarvan zijn we er om hen te geven. Wie dit doet, zal ervaren dat hij niet armer wordt als gevolg van het geven. Dit wordt bevestigd door de velen die aan de verschillende zendings- of hulporganisaties hebben gegeven. Ze worden gezegend en voelen zich rijker door het geven en anderen te helpen. Geef, dan zal je gegeven worden.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
4: Thank you so much. Here's the blessing I would like to leave you with.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.